0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
1: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
1: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Gisteren was het de warmste 13e augustus ooit. En ik heb zo het gevoel dat we dat vandaag gaan verbreken, maar dan voor 14 augustus, want dat is het geworden. Hey, goedemorgen allemaal en welkom. Your golden years. Nostalgie plus. 7 uur geweest, tijd voor het nieuws met Simon van Elslander. Goedemorgen, Simon.
7: Goedemorgen. In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond meegelopen in een stille mars voor Hamza. De 7-jarige jongen die vorige week dood werd teruggevonden in een appartement in het centrum van de gemeente. De deelnemers brachten met bloemen, knuffels en kaarsen een eerbetoon aan het gebouw waar het slachtoffer werd teruggevonden. De oom van de jongen zit in de cel op verdenking van moord. Ook de moeder en de huisgenoten zitten nog vast voor schuldig verzuim. Steeds meer Fransen werken als grensarbeider in België, dat zegt HR-bedrijf SD Works. Midden 2025 telde België zo'n 52.000 inkomende grensarbeiders, van wie het overgrote merendeel, bijna 40.000, uit Frankrijk afkomstig is. 10 jaar geleden lag dat aantal nog rond de 36.000. De meeste Fransen zijn aan de slag in de grensstreek rond Henegouwen, namen West- en Oost-Vlaanderen. Omgekeerd steken ook ruim 85.000 Belgen de grens over om te werken. Sport. Het was een succesvolle Belgische voetbalavond. Zowel Anderlecht als AA Gent hebben zich geplaatst voor de beslissende voorronde van een Europees toernooi. Anderlecht won in de Europa League met 3-2 van het Griekse PAOK Saloniki. In de laatste voorronde neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. In de Conference League volstond voor AA Gent een 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Göteborg. Na de 1-0 zege in de heenwedstrijd, zij nemen het in de laatste voorronde op tegen het Schotse Hibernian. Zonnig en tropisch warm vandaag, 29 graden aan zee tot 37 graden elders. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen afwisselend zon en wolken, er kunnen ook regen- en onweersbuien vallen. Minder warm ook, 24 graden aan zee tot 30 in het centrum. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.
8: Zomer van je leven.
9: Serge Haderman.

A lazy Sunday afternoon, en dat op vrijdagochtend. Je moet het maar durven. De Small Faces uit 1968. Het is bijna 7:11. Geen Johan Henneman vandaag. Ik mag voor een keer invallen en ik heb er heel veel goesting in. We zijn samen tot 11:00. Goedemorgen allemaal. Dit is Nostalgie Plus en de zoveelste dag. Je kan er geen genoeg van krijgen van de zomer van je leven. Een uiterst warme zomer. Je hoorde het net, temperaturen tot zelfs 37 graden vandaag. Dus als je nog moet gaan shoppen, dan zou ik dat nu doen. En denk eraan, hè, morgen is het zaterdag, maar ook een beetje zondag. Dus de meeste winkels zullen morgen gesloten zijn. Hou het in de gaten. Ellen Petrie, die is al Ribe de Bie richting Brussels Airport om de files voor te zijn. Dat is heel verstandig. We hebben als centraal jaar 1974. En nu neem ik je mee naar het WK van 1978, toen in Argentinië. En er werd zelfs een plaat over gemaakt. Dat is nog een dikke hit ook. Conquistador en Argentina.

Pam Pam Conquistador en Argentina dus uit 1978. Vandaag dus heel warm met 28 à 29 graden aan de kust. In de namiddag natuurlijk de traditionele frisse bries uit het noorden. 32 à 33 graden in de Ardennen en bij ons tot 37 graden. Lokaal kan het zelfs nog een beetje heter worden, 1 graadje. Dus toch richting 40 graden. Dat gaan we zeker niet halen, denk ik hoor. En een warme, ik dacht dat het vannacht al warm was, maar vannacht minimumtemperaturen tussen 16 en 23 graden. Dat geldt dus voor de nacht van zaterdag, van vrijdag op zaterdag. Morgen wordt het toch wel iets onstabieler met opklaringen en wolken waaruit een aantal regen- en onweersbuien kunnen vallen. Zaterdag dan hebben we toch nog 33 graden maximaal, 24 graden aan zee voor degenen die daar naartoe willen. En morgen, als je aan het denken bent aan het weekend, 28 tot 30 graden in het centrum. Zondag begint wellicht grijs in het oosten en zuiden van het land met lage bewolking of lokale mist. Later overdag wisselen de zonnige perioden af met bewolkte momenten. En op een lokaal buitje na, het zou goed zijn voor de natuur, blijft het droog. De maximum

0: Weet je nog uit welke film het kwam? Top Gun. Met Tom Cruise in de hoofdrol. Berlin, Take My Breath Away. Tot 9 minuten voor half 8. En ik heb een hele merkwaardige, toch wel een beetje merkwaardige nummer 1 klaarstaan uit 1973.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

een stukje geschiedenis dat je kan omschrijven als een donkere bladzijde uit de historie van Amerika. We were all wounded, that wounded here in the red bone. Het is alweer 7:58 vandaag. Het is al een beetje aan het opwarmen. 21 graden bij ons. En dit is een heel leuk liedje om de dag mee te beginnen, dachten we zo. The Fifth Dimension.

0: makkelijk toch, hè? Voor de mensen die nog een beetje aan het nasoezen zijn. Misschien heb je nog wel vakantie als je moet werken. Sterkte. Leo Sayer, When I Need You, tot bijna 7:55. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Simon.
1: Goedemorgen. De federale politie en FIA's waarschuwen voor TripRank, een app die hardrijden beloont met punten. De app betaalt zelfs jongeren om gevaarlijke ritten op sociale media te zetten. Dat schrijft het laatste nieuws. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk onderzoekt of de app verboden kan worden. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïense drone die door Russische stoorsignalen van koers was afgeweken. Door de oorlog in Oekraïne belanden er wel vaker afgeweken drones in het Letse luchtruim. En dan nog dit. Hoogstraten is niet alleen bekend van de aardbeien, maar nu ook van de miljoenen. In de lokale dagbladhandel van de Kempense gemeente hebben maar liefst 43 mensen samen de Euromillion jackpot gewonnen. Goed voor ruim 80 miljoen euro. En dat is bijna 2 miljoen euro per persoon. En de geruchtenmolen draait ook al op volle toeren in de gemeente. Zo zou een van de bewinnaars al in Spanje zitten en vertellen enkele bewoners dat die daar ook zal blijven nu. De andere inwoners hopen vooral dat al dat nieuwe geld de lokale economie wat kan boosten. Al grapte de uitbaaster van het ijssalon om de hoek al dat zij haar prijzen juist omhoog gaat doen. Zonnig en tropisch warm, tot 37 graden in het centrum en 28 aan zee. Morgen minder warm, er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: En ik heb heel goed nieuws als je op de weg gaat. Voorlopig zijn er nergens files langer dan 10 minuten.

0: heerlijk wakker worden is dat, hè? Oh, tijdens de zomer van je leven, ook vandaag. Met Marvin Gaye in de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Let's get it on. Goedemorgen als je er nu pas bij bent. Ik heb voor jou niet Robbie Williams met Nicole Kidman, maar wel de originele versie van Something Stupid.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkte?
2: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
2: Is het nee?
4: Is het nee?
2: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
6: Zie je wel? Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

Dat wil zeggen, voor 7 uur was ik nogal hevig aan het gras duinen in onze schatkamers. En toen kwam ik deze tegen. Toen dacht ik, hey, meenemen. Om jullie daar een plezier mee te doen. Tina Charles, tot bijna 8:08. En I love to love. We gaan het tempo een beetje opdrijven voor de mensen die nu aan het joggen zijn. En of die op een of andere manier aan de conditie aan het werken zijn. Wij gaan jullie muzikaal ondersteunen, hoor. En dat doe ik met Phil Collins. Zijn gezondheid die is zeer wankel. En dan druk ik mij nog zacht uit. We hopen dat hij nog lang onder ons blijft. Hier is Two Hearts.

0: zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
5: Ja, en je platenkeuze, of je dat nu wil of niet, die wordt toch beïnvloed door het weer, hoor. Tropische dag vandaag, en dat betekent dadelijk wij met Club Tropicana. Maar beginnen doe ik dadelijk na het nieuws met Supertramp uit 1979. Your golden. Acht uur bijna, tijd voor het nieuws met Simon van Elslander. Simon, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De federale politie en verkeersinstituut Vias waarschuwen voor TripRank, een nieuwe applicatie die roekeloos rijgedrag en straatreizen aanmoedigt. Dat schrijft het laatste nieuws. De app werkt als een soort Strava voor autorijders, waar gebruikers punten kunnen verzamelen door zo snel mogelijk te rijden. Om viraal te gaan op sociale media betaalt de ontwikkelaar zelfs jongeren om filmpjes van een gevaarlijke rit online te zetten. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk onderzoekt intussen of de app in ons land verboden kan worden. De Verenigde Staten hebben een ander vliegtuigschip gestuurd naar het Midden-Oosten. En dat ter aflossing van de ruim 5000 opvarenden van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln. Het schip ligt al bijna 9 maanden in het Midden-Oosten en is ruim 200 dagen op rij niet meer aangemeerd. Familieleden trokken de voorbije weken aan de alarmbel over voedseltekorten, slechte hygiëne en zware mentale uitputting. Amerikaanse media melden ook dat matrozen aan boord van het vliegtuigschip de laatste maanden overboord zijn gesprongen of pogingen hebben ondernomen om dat te doen. Sport, een verrassing van formaat op het EK Atletiek in Birmingham. Saliha Ghis heeft zilver gepakt in de finale van het hengstapspringen. De 30-jarige atlete werd pas in laatste instantie opgeroepen voor de Belgische selectie. Maar ze overtrof zichzelf met een sprong van 14,46 meter. Ghis bezorgt België zo de eerste Europese medaille in de discipline sinds Bolshakova in 2010. Zonnig en tropisch warm vandaag, tot 37 graden in het centrum en 28 aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm, tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. Begin volgende week wordt het minder warm en ook meer bewolkt.
5: Dankjewel Simon. Buiten temperatuur bij ons op dit moment 21 graden. En ik heb nog goed nieuws voor het geval je op de weg zit. Er zijn nergens files dan langer dan 10 minuten. Nee, het verbaast mij, maar het is natuurlijk nog voor veel mensen vakantie natuurlijk.
7: De zomer van je leven.
8: Serge Haderman.

Charles Aznavour, Dance in the Old Fashioned Way tot 12 over 8. Good Morning Show op deze 14e augustus. Niet met Johan of met Tony, maar met Serge zou je het moeten doen. Maar ik doe dat met heel veel plezier. En ik mag jou elk uur een plaat laten aanvragen. Dus maak daar zeker gebruik van. Geen misbruik, maar gebruik. Als je een bepaalde classic wil horen hier via Nostalgie.plus en je wilt die misschien ook nog opdragen aan iemand, dan mag je dat gerust doen via de bekende weg. Een grote classic uit de 60's. Dit is Barry Ryan.

0: Ja, het was recht vanuit de buik. Hè. Barry Ryan en Eloise tot 18 over 8 in de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. We gaan dansen, we gaan springen en we gaan zingen misschien. Met Jimmy Bohorn, let's do it. Let's dance across the floor.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Nostalgie Plus. Overal meenemen? Dat kan met de app van Nostalgie.
7: Of luister via FM, DAB+, Digitale TV of Nostalgie.plus.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ja, en zo begon het allemaal, hè, voor Fabienne. Axel Red, Kennedy Boulevard, haar eerste hit in 1991. Ha, daar is onze vogel met het verzoekje. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal draaien, maar eentje per uur. Dat kan best wel in de Good Morning Show, zoals Johan dat ook doet. Elke dag tussen 7 en 10. En nu in de zomer natuurlijk tussen 7 en 11. Dan is het allemaal net iets langer. Ik heb een verzoekje doorgekregen van Roland. En die schrijft: dag Serge, een vriendin van mij wordt 76. Gefeliciteerd. En ze vraagt een plaatje van David Bowie, want dat is haar grote favoriet. En de vriendin die heet Sigrid. Gelukkige verjaardag, Sigrid. Voor jou, Golden Years.

0: speciaal van de verjaardag van Sigrid, aangevraagd door Roland. David Bowie in Golden Years. Het is 8:30. Tijd voor de headlines.
1: Goedemorgen. De federale politie heeft tijdelijk haar gloednieuwe celwagens uit dienst moeten halen, omdat inzittenden er wagenziek in worden. Volgens politievakbond ACV zijn de 39 nieuwe vrachtwagens veel te hard geveerd. Agenten klagen over scherpe randen, te smalle gangen en voertuigen die te hoog zijn om gerechtshoven binnen te rijden. De federale politie belooft de wagens te zullen aanpassen. In Japan, ten oosten van Tokio, heeft noodweer aan minstens 4 mensen het leven gekost. Hevige regenval veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen, waardoor ruim 220.000 inwoners het advies kregen om te evacueren. Op de luchthaven van Narita strandden ook meer dan 6.000 reizigers doordat het treinverkeer van en naar de luchthaven stilviel. Nigel Farage heeft de omstreden tussentijdse verkiezing in het Britse Clacton gewonnen met 22.000 stemmen. De leider van de Reform UK-partij had die verkiezing zelf uitgelokt na een financieel schandaal. Omdat de traditionele Britse partijen de stemming boycotten, nam hij het vooral op tegen grapjassen. Zijn voornaamste tegenstander was Count Binface, een man met een vuilbak op zijn hoofd, die toch nog bijna 10.000 stemmen haalde. Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 aan zee. Morgen minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. Begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: En ik heb maar één file waar je langer dan 10 minuten stilstaat. En dat is op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Daar verlies je 11 minuten tussen Sint-Niklaas Centrum en de Krijgsbaan.

0: En van de 70s met James Brown neem ik je mee naar de 60s. Dadelijk een geweldig grote hit. Er werden, ja, het was de tijd van de 45 toerenplaatjes. Er werden maar liefst, hou je vast, 600.000 exemplaren verkocht van die single.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Een van de grote hits uit 69. 600.000 exemplaren. Het is toch niet te geloven. Sugar Sugar van de Archies.
1: De zomer van je leven.
0: En dat bij Nostalgie Plus. Met de diverse collega's. We maken er een feest van op wat waarschijnlijk de warmste 14 augustus ooit zal worden. En de zomer die bij ons centraal staat, ja, daar hebben we die temperatuur niet gehaald hoor. Dat is de zomer van 1974. En op 8 augustus van die zomer maakt de Amerikaanse president Richard Nixon bekend dat hij de dag nadien zal aftreden, op 9 augustus dus, en dat ten gevolge van het Watergate-schandaal. Hij wordt opgevolgd door Gerald Ford. Dat werd dan de volgende president van Amerika. Maar die Richard Nixon die had wel meer op zijn kerfstok. Dus ja, het feit dat hij moest aftreden was in die omstandigheden natuurlijk niet abnormaal. Maar hij probeerde dat allemaal goed te praten. Luister maar.
2: And I think too that I could say that in my years of public life that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
0: Ja, en zijn bijnaam was Tricky Dicky. En de classics, die waren er ook hoor, in 1974. Wekenlang nummer 1, ook bij ons in Vlaanderen. De Rubets met Sugar Baby Love.

Je kan er geen genoeg van krijgen. Depeche Mode, de studioversie deze keer van I Just Can't Get Enough. Goedemorgen, wij zijn Nostalgie Plus. En de koffie, die is zwart. De muziek, die is

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.
4: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
5: Hé. Je kan al nadenken. Ik zit je al aan het denken hoor. Om een plaat aan te vragen voor straks.
3: Your golden years. Nostalgie plus.
5: Dadelijk Casey en de Sunshine Band. Maar eerst het nieuws met Simon van Elslander. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al ruim 1000 klachten ontvangen over hersteldiensten, zoals malafide loodgieters en elektriciëns. Het gaat vooral om woekerprijzen, slecht uitgevoerde herstellingen en onduidelijke facturen. De overheid herhaalt daarom haar campagne Pech in huis. Je kan problemen vermijden door vooraf duidelijke prijsafspraken te maken, offertes goed te bewaren en je nooit onder druk te laten zetten om meteen te betalen. De federale politie en verkeersinstituut FIAS waarschuwen voor TripRank, een nieuwe applicatie die roekeloos rijgedrag in straatraces aanmoedigt. Dat schrijft het laatste nieuws. De app werkt als een soort Strava voor autorijders, waar gebruikers punten verzamelen door zo snel mogelijk te rijden. Om viraal te gaan op sociale media betaalt de ontwikkelaar zelfs jongeren om filmpjes van hun gevaarlijke ritten online te zetten. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk onderzoekt intussen of de app in ons land verboden kan worden. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert officieel terug in het Britse parlement. De leider van de Reform UK won de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton met 62% van de stemmen. Farage had die verkiezing zelf uitgelokt na ophef over verzwegen donaties. Omdat de traditionele grote partijen de stembusgang boycotten, nam hij het vooral op tegen ludieke kandidaten. Zijn grootste uitdager was de satirische Count Binface, een komiek met een vuilbak op zijn hoofd die bijna 9500 stemmen kreeg. Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.
5: Buitentemperatuur hier op dit moment 23 graden. En op de weg gaat het redelijk goed. Behalve op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Daar verlies je 11 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. En dan heb ik nog een file van 10 minuten op de E17 Sint-Niklaas-Gent. 10 minuten tussen Destelbergen en Gentbrugge. Dat komt door de werken daar. Sta je ergens anders stil, dan is dat momenteel niet langer dan 10 minuten.
7: Zomer van je leven.
8: Serge Haderman.

Lekker zomers dit. Ohio Express bij Nostalgie Plus. Yummy, yummy, yummy, yummy. 8:08. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe dag in de zomer van je leven. Onze verzoekvogel die kwam weer voorbij. En dat is niet zomaar, want je mag weer een plaatje aanvragen dat wij dan ook zullen draaien. Eentje voor je dochter, voor je zoon, voor je ex-vrouw, je ex-man. Voor je grote liefde, voor je buurman of buurvrouw of de collega's op het werk. Want laten we dat vooral niet vergeten. Er zijn ook mensen die moeten werken op deze tropische vrijdag. Je weet ons te vinden via de site nostalgie.plus. En dit is er eentje die een half jaar geleden nog gespeeld werd als verzoek. Doe Peter Maffay.

0: opvallende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

legendarisch. Andy Cochran, come on everybody. En ja, ja, daar is onze vogel weer hoor. Onze verzoekvogel die voelt zich echt in zijn element tijdens deze zomer, ongeacht de temperatuur. En ik ga een plaatje draaien in opdracht van Luc van Wassenhoven. En die koos voor iets vrolijks en zomers om de vrijdag. Goed mee te beginnen. Alvast merci. En dan staat er zo'n icoontje bij met zo'n lachend manneke en een zonnebril. Ja, die zou je vandaag wel nodig hebben, hè. En het plaatje dat aangevraagd is, dat hoor je niet meer elke dag op de radio. Maar ik kan nu al vertellen dat het plaatje genoteerd staat in een flashback top 40. En zo, wel die, weet je wat? Die van zondag zie ik hier al uit 1979. Het was de zangeres, ken je ze nog, van Dr. Buzzard's original Savannah Band. Corrie Day, Wiggle and Giggle All Night.

Footsteps on the dance floor, teardrops in your eyes, Womack and Womack bij Nostalgie Plus. Als je aan de kust bent, of ergens anders, maar vooral dan aan de kust, en je wil gaan zeilen of surfen, windkracht 2, wind uit het zuidwesten,

0: leuk, hè? Onverbrekelijk verbonden aan de zomer van 1978. De surfers en windsurfing. En als we er nu nog een jaartje bij doen, dan komen we terecht in 1979. Het toeval wil dat ik morgen een flashback top 40 heb uit die tijd. En dan hoor je de opvolger van windsurfing. En die heet Windsurfing Time Again. Maar dat is voor morgen. Nu neem ik je binnen enkele ogenblikken mee naar 1970.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s. Ja.

0: Wax. Het was een gelegenheidsduo van Graham Goldman en Andrew Gold. En ze maakten twee hits. En dit was de tweede in de reeks van twee. A Bridge to Your Heart. Het is 9:42 of 12 minuten over half 10, zoals je wil. Hoe dan ook, een heel goede morgen. Welkom bij
1: de zomer van je leven.
0: Ja, ja, ja. De hele dag met tropische temperaturen. En het jaar 1974 staat vandaag centraal. En 1974 was in augustus dan een zwarte bladzijde voor de duizenden, wat zeg ik, de miljoenen luisteraars van de zeezenders. Want in Nederland werd vanaf 1 september dat jaar het verdrag van Straatsburg van kracht, wat zeezenders verbood. In de internationale wateren voor de Belgische kust lag Radio Atlantis van de vorig jaar overleden Adriaan van Landschoot. Maar zijn zetel was gevestigd in Nederland, dus ook hij moest uit de lucht. Het was het einde van Radio Veronica op 31 augustus 1974. Radio Noordzee Internationaal. Maar ook van Radio Mi Amigo en Radio Caroline. Maar die gingen gewoon door. Die verhuisden gewoon naar de Britse kust. En wat vooral heel veel indruk maakte, was het einde van Radio Veronica. Het was ongelooflijk. Op alle Belgische en Nederlandse stranden hadden mensen een transistorradio bij. En weer klonk zo hier en daar heel luid, zoals de laatste woorden van de zeezender Radio Veronica. En die woorden werden gesproken door Rob Oud.
2: Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

hier en daar een traantje weggepikt. Waarschijnlijk Carry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Tijdens de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Ik heb zo dadelijk een nummer geschreven door Peter Frampton, maar het werd een hit in de versie van Will to Power. En Peter Frampton, die ken je natuurlijk vooral van Show Me the Way en zijn album Frampton Comes Alive. Maar hij was de man die Baby I Love Your Way schreef. En die ga ik zo meteen laten horen in een leuke live versie. Maar eerst de zomer in je radio met San Salvador en Azoto bij Nostalgie Plus.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Mannekes,
4: Bombi.
5: Deze gaan we fantastisch vinden.
6: Denkt u?
5: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
5: Is het nee?
6: Is het nee?
5: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
5: Zie je wel.
2: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
2: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
9: Doen de Stones ons land aan tijdens hun wereldtour? Dat is toch niet helemaal zeker, maar ze komen wel naar Amsterdam. En ook naar Parijs. David de Stones op de radio, maar het is 10 uur, betekent tijd voor nieuws met Simon. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De NMBS schrapt vandaag een aantal P-treinen door de voorspelde hitte. Die extra spitstreinen staan overdag urenlang in de volle zon en hebben vaak geen airco, waardoor het binnen veel te warm wordt. De spoorwegmaatschappij wil zo ook voorkomen dat treinen door oververhitte sporen stilvallen. Je vermijdt vandaag dus het beste spits, neemt best genoeg water mee en je checkt je treinrit vooraf best even via de app van NMBS. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al ruim 1000 klachten ontvangen over hersteldiensten, zoals malafide loodgieters, elektriciens en dakwerkers. Het gaat vooral om woekerprijzen, slecht uitgevoerde herstellingen en onduidelijke facturen. De overheid herhaalt daarom haar campagne Pech in huis. Je kan problemen vermijden door vooraf duidelijke prijsafspraken te maken, offertes goed te bewaren en je nooit onder druk te laten zetten om meteen te betalen. De politie van Dendermonde roept nieuwsgierigen en goudzoekers op om weg te blijven van de werf waar arbeiders een goudschat hebben gevonden. Sinds de vondst proberen heel wat mensen een kijkje te nemen. Maar volgens de politie valt er niets meer te rapen. Het goud ligt veilig opgeborgen in een kluis en het terrein is volledig uitgekamd. Bovendien is de werf levensgevaarlijk en verboden terrein omdat het gebouw nu gesloopt wordt. Je blijft er dus maar beter weg. Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en ook meer bewolkt.
9: Dankjewel Simon. Bij ons bedraagt de buitentemperatuur 24 graden. Op de E40 Brussel-Gent een file van 12 minuten tussen Erpenmeren en Zwijnaard. En dan heb ik er nog eentje van 10 minuten op de E313 Randst-Antwerpen. Daar verlies je 10 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost.
11: De zomer van je leven.
12: Serge Haderman.

Boudewijn en de Groot bij Nostalgie Plus. De zomer van je leven met onder meer Tony Talboom. En die gaat er morgen een feestje van maken tijdens Weekend Vibes. Maar Tony is er straks ook al vanaf 11 uur. En hij loopt hier al rond met een grote valies. Ik denk niet dat hij op reis gaat. Maar het zit vol, zijn koffer zit vol classics, naar verluid. Goed, 1978. Iedereen dacht dat de single van het jaar, omdat die zo lang nummer 1 stond, Rivers of Babylon zou worden van Boney M. Maar ze werden verslagen. Zij werden verbannen naar de tweede plaats. Wat was dan wel de best verkochte single uit 1978? En tevens de zomerhit van het jaar? Kwam uit een heel bekende film. Niet Saturday Night Fever, maar wel Grease.

0: Ondertussen is de temperatuur hier gestegen naar 27 graden. Komt hij nog beter tot z'n recht. Bob Marley en Wailers, Could You Be Loved? Tijdens de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Ik neem je mee naar 1975, ook weer naar de zomer hoor. Met een liedje waarin een vrouw op een gegeven moment fluistert: Big boys, don't cry. Big boys, don't cry.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1 plus

En dat is weer zo'n legendarische zomerklassiek die je voor eens en altijd blijft associëren met de zomer van 1975. Deze I'm Not In Love van 10cc natuurlijk bij Nostalgie Plus. En de verzoekvogel die is al een paar keer uitgevlogen. En ik heb hier een verzoekje van Ann Samson. Goedemorgen, Johan. Ja, eigenlijk is het 6 vandaag, maar het maakt niet uit hoor. Ik had graag Ivan Heijlen met de Werkmens gehoord voor mijn ventje. En zijn maat Clement staat hier. Die zijn bezig met renovatiewerken in ons huis. Een beetje een hart onder de riem steken met dit warme weer. Bedankt en nog een fijne dag. En dat verzoek dat komt van Ann Samson. En die koos een, en dan druk ik mij nog liefst uit, een

0: het doet ook weer denken aan Dirty Dancing, Do You Love Me? En dat waren natuurlijk de Contours.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: En ook vandaag staat Ellen Petri voor ons op Brussels Airport. En ze staat daar niet alleen.
2: Ik sta hier bij Mark en Tanja. En ja, jullie twee kinderen. En dat zijn?
3: Ja, nee, we hebben naast ons drie kinderen twee honden nog. Onze Flo is onze hond. Dat is een golden retriever. En dan heb je Milou. Dat is een cocker spaniel. Dat is van onze dochter Margot.
2: Ja, en ik zie hier ook een hele bench staan. Dus ja, die mogen niet mee bij jullie.
3: Nee, dat is in de ruimte. In de ruimte.
2: Bij
3: de ruimbagage. Nee, wij hebben zelf een huis in Spanje. Dus wij hoeven eigenlijk niet veel bagage mee te nemen. Dus ja, met deze is dat voldoende. Hè?
2: En uw kinderen zijn daar ook? Vandaar dat de honden mee zijn?
3: De kinderen komen op de eerste week van augustus. En mijn ouders ook. Dus we zijn dan met een hele familie.
2: En de honden zijn dat gewoon? Want ik vraag me dat altijd.
3: Dat is de eerste keer.
2: Oh, ik zie je ook al kijken. Ai, ai, ai.
3: Maar het is daarmee, ja, we hebben toch een beetje stress. We moeten ze juist gaan inchecken nu.
2: Ja, ik hoor het.
3: Ze is nogal bang, de kleine. Dus daarmee.
2: Zeg, zijn er bij u angsten op reis?
3: Nee, nooit. Ah, duiken. Ja, diepzee duiken is een beetje moeilijk. Maar ik doe het wel. Ik doe het ook heel graag. En het is mooi. En het is iets dat ik samen met mijn man kan doen. Hè.
2: Dat is eigenlijk wel mooi, hè, voor de liefde, dat ze dat toch wilde overwinnen.
4: Toch, hè. Geweldig. Vakantie aan zee, onder water, in de bergen. We doen alles samen.
2: En de honden gaan niet mee onder water?
4: Ja, die zouden dat wel willen, ja. Maar wij willen dat niet. Nee, dat is een momentje apart. Tussen scholen vissen en zeewiervelden en onder bogen. Dat je je niet kunt voorstellen. Prachtig de onderwaterwereld. En het is cool. Wij gaan naar Spanje. Het is een klein beetje warm. Het is hoogseizoen. En daar is het rustig. Niet te veel volk. En natuurlijk heel fris, zalig en stil.
2: Geniet van jullie vakantie. Boven water, onder water, van elkaar en van de hele familie. Ik sta nu bij Mark en Tanja. En...
0: ja, en ze staat nog steeds daar, bij Mark en Tanja.
1: Nostalgie Plus.

0: Ja, en er is ook verkeersinformatie, want op de E313 Lumme-Antwerpen, daar verlies je maar liefst 32 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E40, daar is het uitkijken, richting Gent, daar is een ongeval gebeurd en daar staat nu al een file van Aalst tot Wetteren. En dan heb ik er nog eentje, langer dan 10 minuten. En die staat op de E17 ook, tussen Sint-Niklaas en Gent. Daar verlies je 11 minuten tussen Beervelde en Gentbrugge.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op debameubelen.nl.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: IKEA-tip van de week.
6: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Ja, waar zijn die handjes? Hands up van Ottawa, dat bestond ook in de Franse versie. En toen heette het Hole in Mijn.
1: De zomer van je leven.
0: En als rode draad doorheen al onze programma's vandaag is de zomer van 1974, de zomer van een nieuwe bikini, de uit Brazilië overgewaaide tanga, ken je het nog? Al kon die in de zomer van 1974 heel veel in de kast blijven, want het was niet echt een hele warme zomer zoals we dat tegenwoordig kennen. Er waren slechts, hou je vast, 2 hete dagen. Maar de classics, die maakten wel veel goed, want wij hadden in onze top 10 Paper Lace met de wereldhit The Night Chicago.

0: Servos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
7: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Of je nu

0: Plus.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: Dingedong met Teaching zometeen. Dus ik gooi de deur wagenwijd open. Kom allemaal maar binnen en maak het je makkelijk. Your golden years. En geniet samen met mij van de grootste classics. Dit is het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie van Dendermonde roept nieuwsgierigen en goudzoekers op om weg te blijven van de werf, waar arbeiders een goudschat ter waarde van 9 miljoen euro hebben gevonden. Sinds de vondst proberen heel wat mensen een kijkje te nemen, maar volgens de politie valt er niets meer te rapen. Het goud ligt ondertussen veilig opgeborgen in een kluis en het terrein is volledig uitgekamd. Bovendien is de werf levensgevaarlijk en verboden terrein, omdat het gebouw nu gesloopt wordt. Je blijft er dus maar beter weg. De NMBS schrapt een aantal P-treinen door de voorspelde hitte. Die extra spitstreinen staan overdag urenlang in de volle zon en hebben vaak geen airco, waardoor het binnen veel te warm wordt. De spoorwegmaatschappij wil zo ook voorkomen dat treinen door oververhitte sporen stilvallen. Je vermijdt vandaag dus best de spits, neemt best voldoende water mee en je checkt je treinrit best vooraf even via de app van NMBS. Sports. Florine Gaspard heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. De 24-jarige Belgische klokte in haar reeks een tijd van 25 seconden en dat is goed voor de 13e kwalificatietijd. Vanavond mag ze dus opnieuw het water in voor de halve finales. Gaspard haalde eerder dit toernooi ook al de halve finales op de 100 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag. Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 graden aan zee. Code oranje geldt in de meeste provincies. Morgen minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. En begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.
2: Van je leven.
1: Tony Talboom.

0: Goedemorgen, het is vrijdagochtend, dus ik pas de classics al een beetje aan voor het weekend. Straks meebrullen met de Human League, Don't You Want Me. Maar eerst terug naar 1975. Toen waren er in Vlaanderen plots twee verschillende manieren om gelukkig te zijn. Anne Christie bracht dat jaar een song uit met exact dezelfde titel als deze van Raymond van het Groene Woud.
1: Gelukkig.

0: Het verhaal van de Kings is er eentje van broederliefde. Tussen grote aanhalingstekens. Zometeen meer daarover na Bonnie Tyler. Zelfbouwmarkt.
1: Bouwen aan je thuis. Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ray en Dave Davies van de Kings. Ze hadden een van de meest beruchte broederrelaties in de rockgeschiedenis. Ze vochten backstage, zelfs op het podium en ook in interviews. En maakten daartussen klassieker na klassieker. Ja, toch speciaal soms, hè? Broers.

straks een van de eerste gemengde bands uit de Britse muziekgeschiedenis. En nu een Whitney Classic die bijna door Janet Jackson was weggekaapt.

Een van de eerste gemengde bands in de Britse popgeschiedenis, dat is deze hier, de Eagles. Legendarisch. En dat kan je ook zeggen van hun hits. En straks halen we de zomer van 1974 erbij, na The Sweet en Kid Creole, want die zitten ook nog in de playlist bij Nostalgie Plus.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: deze ga je fantastisch vinden.
6: Denkt u?
4: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
4: Is het nee?
6: Is het nee?
4: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel?
0: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
0: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

0: Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en de Coconuts.
1: De zomer van je leven.
0: 1974, de dagen van zeezender Radio Veronica zijn geteld. Want op 31 augustus moet de populaire zender stoppen met uitzenden. En net daarvoor maakt Peter Koelewijn een plaat over zijn vriend Rob Oud, de programmaleider van Veronica. Robbie begint als B-kant, maar Veronica maakt er op 6 juli toch de alarmschijf van. En zo werd een afscheid van de radio ineens zelf een radiohit.

de zomer van 1968 stond This Guy's in Love with You 4 weken op nummer 1 in de Verenigde Staten. Herb Alpert die legde er even zijn trompet voor opzij. En dat was destijds toch een enorme verrassing, omdat het publiek hem uitsluitend kende als trompetist. You say

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Eigenlijk wilde hij vooral musicals maken, Jim Steinman, maar dan deed hij plots iets met Meatloaf. Ja. Zoals je weet gaf dat vonken en vuur. Goedemiddag, dit is het nieuws.
7: Goedemiddag. Het was de drukste julimaand sinds 2019 op Brussels Airport. Op de luchthaven passeerden vorige maand zo'n 2,6 miljoen reizigers. En dat is een stijging van bijna 3% tegenover vorig jaar. De absolute topdag was 20 juli met ruim 92.000 passagiers. Dat kwam door de start van het bouwverlof, vertrekkende Tomorrowland-bezoekers en Formule 1-fans die na Spa-Francorchamps terug naar huis vlogen. Populaire bestemmingen zoals Spanje, Italië en Griekenland trokken traditioneel de meeste vakantiegangers. Als je met diesel rijdt, tank je best vandaag nog even vol, want vanaf morgen stijgt de maximumprijs voor een liter diesel met ruim 7 cent naar 2,28 euro. Volgens de FOD-economie is de stijging een gevolg van de schommelende olieprijzen op de internationale markten, die door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten al maanden onder druk staan. Vandaag stegen ook al de prijzen voor benzine. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd bezig met het nablussen van een zware bosbrand in het Mechels bos. Het vuur brak gisteravond uit en vernielde zo'n 1,5 hectare natuurgebied. De vlammen reikten tot hoog in de boomtoppen. Afgelopen nacht flakkerde de brand tot 2 keer toe opnieuw op. 2 bosbrandwagens houden de situatie ter plaatse in de gaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Zonnig en tropisch warm vandaag tot 37 graden in het centrum en 28 graden aan zee. Morgen wordt het minder warm tot 30 graden. Er is ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag opnieuw wisselend bewolkt, meestal droog tot 28 graden. Begin volgende week wordt het minder warm en meer bewolkt.
8: De zomer van je leven.
9: Tony Talboom.

Let It Be, laat alles even los op de middag, behalve je boterhammen dan. Smakelijk en meezingen mag ook met volle mond. Van mij dan toch, hè. Misschien ook eerst eens even checken bij je tafelgenoten. Komt eraan Dolly Parton met Jolene en Marianne Faithfull. Na deze van UB40. En straks heeft Colette weer een vakantiemomentje voor ons. Een vakantie.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oeh, jij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

0: horen we ook nog eens iets van het verre Nieuw-Zeeland. Want Crowded House, die staan ook al gereed. Goedemiddag, Michel.
1: Follet en vacances.
2: Prettige middag. Vandaag een heel mooi op- en neerdeinend lied van een zanger die in Spanje 27 albums opnam en daarvan liefst 30 miljoen exemplaren verkocht. Bovendien is hij componist van een van de meest bekende zomerhits ooit. Zijn naam, José Luis Perales.

De rest ga je zo horen. Prachtig liedje, José Luis Perales. En Ite Vaz in 1975, zanger, maar ook muziekproducent en componist, zoals ik zei, voor de meest uiteenlopende namen. Natuurlijk enkele Spaanse beroemdheden, Julio Iglesias, Mosedades, Miguel Bosé, maar ook voor Vicky Carr en zelfs voor Marc Anthony. En die grote zomerhit hij voor een ander schreef, heeft bijna dezelfde titel als Ite Vaz. En dat hoor je nog vaak, zelfs hier bij Nostalgie Plus. Por qué te vas van Jeannette, dat wereldwijd 4 miljoen exemplaren verkocht in 1976. José Luis Perales, hij werd begin dit jaar 81. Toen hij dit zong, was hij er amper 30. Ite Vaz.

Rick Astley, de man die in de 80's de strafste belofte ooit deed, heeft tegenwoordig een hele leuke bijverdienste, maar eentje die hem niet zou aangeven. Straks meer daarover na Carly Simon en deze van Chris Montez. I know

0: Rick Astley, hij presenteert tegenwoordig een rockshow op BBC Radio. Wie had dat ooit gedacht?
1: De zomer van je leven.
0: 1974, de Belgische sportzomer piekt op 21 juli, de Belgische feestdag. Onze nationale wielertrots, Eddy Merckx, wint die dag voor de vijfde keer de Tour de France. Hij rijdt in Parijs de concurrentie volledig in de schaduw en laat de Belgische zon die zomer feller stralen dan ooit. En Elton John die klimt diezelfde maand wereldwijd naar de top van de hitlijsten. Zijn smeekbede, Don't Let the Sun Go Down on Me, is de soundtrack van die hete zomer. Maar voor Eddy Merckx hoeft die zon natuurlijk nog lang niet onder te gaan. Amper een maand later werd hij in Montreal ook nog eens wereldkampioen.

0: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De vrouw die je zo meteen hoort, ja, comebacks zijn voor haar geen uitzondering, maar een echte levensstijl. Your golden. En dan is het nieuws. Een goedemiddag.
3: Goedemiddag. We zitten nu officieel in een derde hittegolf. Het is nu al 7 dagen warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen 30 graden. In Ukkel werd zojuist 32,2 graden gemeten. En daarmee is ook het dagrecord verbroken. Het was nog nooit zo warm op een 14 augustus sinds het begin van de metingen. En mogelijk wordt het ook nog de warmste dag van heel dit jaar, als de temperatuur boven de 35,5 graden uitkomt. En dat is zeker mogelijk, want lokaal wordt er tot 37 graden verwacht. De Russische gevangene die 2 maanden geleden ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge is aan ons land overgeleverd. De man is aangehouden voor de ontsnapping en voor verboden wapenbezit. De man werd in juni naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie, maar tijdens een kledingwissel vluchtte hij weg. Pas 2 maanden later werd hij opgepakt in Noord-Frankrijk. Volgens een advocaat had hij zijn ontsnapping niet gepland en was het een ingeving van het moment. Romelu Lukaku is voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Lukaku zette in Istanbul zijn handtekening onder een contract van 1 jaar met een optie op een extra jaar. Lukaku noemde Turkije een tweede thuis, want hij woonde daar als kind omdat zijn papa daar toen speelde. Lukaku hoopt bij Fenerbahçe opnieuw op topniveau te spelen, na een mislukt seizoen bij zijn vorige Italiaanse club Napoli. En op het EK atletiek stoten de Belgian Tornadoes, onze mannelijke estafetteploeg, door naar de finale van de 4x400 meter. Ze werden in hun reeks knap tweede. De finale wordt zondag gelopen. Zonnig en snikheet dus tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijk regen en onweersbuien over ons heen. Zondag nog bewolkt, maar meestal droog en 28 graden. En volgende week wordt het minder warm en bewolkt.
4: Zomer van je leven. Tony Talboom.

meer comebacks gemaakt dan welke artiest ook. Elke keer dat de wereld dacht dat ze klaar was, verscheen ze gewoon opnieuw. Op een hete dag als vandaag is dit de perfecte soundtrack. Muriel Dak en

Ik heb hier Stevie Wonder klaarstaan met een classic die decennia later nog een tweede leven kreeg op het grootste politieke podium ter wereld. Ja, Barack Obama gebruikte Signed, Sealed, Delivered als campagnesong tijdens zijn presidentsverkiezing in 2008. Stevie Wonder trad live op voor hem. Een nummer uit 1970 dat de toon zette voor een historisch moment in 2008. Ja, tijdloze muziek kent geen verval.

geen eindeloze opnames. 1 take en 34 Britse pond. Dat is alles wat die kostte. En een wereldklassieker als gevolg. Welke band dat voor elkaar kreeg, dat

0: kom je straks te weten na de Eagles en Christopher Cross. En een van de zotste platen ooit gemaakt, de Piglets.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

Nostalgie Plus met de grootste classic. Straks ook de OJ's en Laura Branigan. En deze die werd in één take opgenomen. De Animals deed eerst een soundcheck, speelde de song vervolgens één keer en klaar. De hele studiosessie die kostte volgens de band slechts 34 pond.

0: Zombie.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt het?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
10: Your Golden Years.
11: Nostalgie Plus.

0: Straks een nummer over trouw aan je man, gezongen door een vrouw die 5 keer trouwde.
1: De zomer van je leven.
0: 1974, op 9 augustus, stapt Richard Nixon op na het Watergate-schandaal. De eerste Amerikaanse president ooit die ontslag neemt. Tijd voor een collectieve diepe ademhaling. En die krijg je met The Air That I Breathe in 1974. Een grote hit voor de Hollies.

Amy Wynette, ze was eerst kapster en dat bleef ze nog lang doen toen ze al platen uitbracht. Stand by your man zingt ze, heel gemeend natuurlijk, maar ze was toch 5 keer getrouwd. Ja, 5 keer, waaronder met country-legende George Jones. Een relatie die zo turbulent was dat er boeken werden overgeschreven. Ze bleef Stand by your man zingen, het publiek vond het fantastisch.

0: een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: Met in dit uur classics van The Boys Town Gang, Julio Iglesias en disco met The Tramps.
7: Your golden years. Nostalgie.
6: Goedemiddag, dit is het nieuws.
8: Goedemiddag. In Ferrières in de provincie Luik zijn zeker 7 kinderen ziek geworden tijdens een vakantiekamp. Ze hadden in de Oerte gezwommen en kregen daarna last van misselijkheid en diarree. Dat meldt de burgemeester. Wellicht zijn ze besmet geraakt met de Salmonella-bacterie. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar ze mochten die intussen allemaal verlaten. De kampleiding besliste wel om het kamp vroeger te stoppen. De gemeente raadt iedereen af om op dit moment in de Oerte te zwemmen. Het waterpeil van de rivier staat heel laag en dat verhoogt de gezondheidsrisico's. We zitten nu officieel in een derde hittegolf. Het is nu al 7 dagen warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen 30 graden. In Ukkel werd zojuist 32,2 graden gemeten. En daarmee is ook het dagrecord verbroken. Het was nog nooit zo warm op een 14 augustus sinds het begin van de metingen. En mogelijk wordt het ook nog de warmste dag van heel dit jaar als de temperatuur boven de 35,5 graden uitkomt. En dat is zeker mogelijk, want lokaal wordt er tot 37 graden verwacht. En op het EK Atletiek stoten de Belgian Tornado's, onze mannelijke estafetteploeg, door naar de finale van de 4x400 meter. Ze hadden de tweede beste tijd van alle teams en het was ook hun beste van het seizoen. Ook de Cheetahs, de vrouwen, mogen naar de finale. Ze hadden de beste verliezende tijd. Zevenkamster Noor Vit staat dan weer 12e na de 100 meter horde. Op dit moment is het hoogspringen bezig en later vandaag doet ze ook nog mee in het kogelstoten en de 200 meter. En op de 1500 meter zijn Pieter Sisk, Ruben Verheijden en Jochem Vermeulen uitgeschakeld. Ze eindigden in hun reeks buiten de top 10. Zonnig en snikheet dus tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijk regen en onweersbuien over ons heen. Zondag nog bewolkt, maar meestal droog bij 28 graden.
9: Zomer van je leven.
10: Tony Talboom.

0: zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Het beste uit de 60s,
4: 70s,

0: vrijdagmiddag. Laat dat vakantiegevoel maar komen. En Julio Iglesias, die helpt je een handje. Deze vriendelijke Spanjaard, die komt eraan na de baby's. En Roy Orbison.
1: Dit is Nostalgie Plus.

Een van de strafste wat-als-verhalen uit de zomer van 1974. Straks een Fransman die de lucht boven Manhattan als zijn podium gebruikte. 45 minuten hield iedereen zijn adem in. Waarom? Dat hoor je straks. En nu een band die de drie woorden uitvond die elke discoavond samenvat. Burn, baby, burn. Dit is een van hun andere grote disco-hits. The Tramp.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Promise You Made van Cock Robin.
1: De zomer van je leven.
0: 1974, terwijl de Commodores later wereldberoemd zouden worden met de stem van Lionel Richie, is hun eerste grote hit opvallend genoeg een instrumentaal nummer. Machine Gun schiet naar de top 10 van de Amerikaanse R&B-lijst en haalt ook de Britse top 20. En de Fransman Philippe Petit loopt in New York over een touw heen en weer tussen de Twin Towers. Een ware thriller. Er is zelfs een film van gemaakt, The Walk, en ook een documentaire, Man

0: Klompie.
1: Deze gaat het fantastisch vinden.
2: Denkt het?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
0: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
7: Ja, maar kom niet, hè.
6: Oeh, hij komt niet.
7: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Nostalgie Plus. Altijd en overal dichtbij.
10: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
11: Hey, hallo en zeer goedemiddag. 2 minuten over 3 uur is het geworden. Tot 6 uur vanavond hou ik je weer gezelschap. Mijn naam is Domi, zometeen ABBA. En een winnende liedje van het Songfestival, dat is voor na het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 gasexplosies in een gebouw. Dat meldt gasnetbeheerder Sibelga. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd nadat een aannemer bij werken een gasleiding heeft geraakt. Kort daarna gebeurden er 2 explosies. 2 werknemers en een brandweerman raakten gewond. Ze liepen brandwonden op, maar het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het gaslek heeft intussen ook een impact op het tramverkeer in Brussel. Tramlijnen 92 en 93 zijn onderbroken. In Ferrières in de provincie Luik zijn zeker 7 kinderen ziek geworden tijdens een vakantiekamp. Ze hadden in de oerte gezwommen en raakten besmet met de Salmonella-bacterie. Dat meldt de burgemeester. De kinderen werden daarna misselijk en hadden diarree. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten intussen terug naar huis. De kampleiding besliste om het kamp vroeger te stoppen. De gemeente raadt iedereen af om op dit moment in rivieren of meren te zwemmen. Het waterpeil staat heel laag en dat verhoogt de kans op bacteriën. En op het EK Atletiek hebben Ben Broeders en Ilio Filtjens zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen. Ze sprongen allebei over 5,60 meter. Meteen een succes voor Filtjens, want het is nog maar zijn eerste EK. Ook de mannen- en vrouwen-estafetteploeg stoten door naar de finale van de 4x400 meter. En zevenkampster Norwit staat voorlopig 7e na 2 disciplines. Ze sprong in het hoogspringen over 1,77 meter. Dat is haar beste sprong van het seizoen. Zonnig en snikheet tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijke regen- en onweersbuien. Zondag nog bewolkt, maar meestal droog en 28 graden.
11: En dan zijn er flink wat problemen onderweg. Heel veel sterkte in deze hitte als je erin staat. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je bijna 40 minuten. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Brussel-Antwerpen een half uur van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Op de E34 Zelzaten-Antwerpen een half uur van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever door een defect voertuig daar. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E40 Gent-Brugge, 20 minuten van Drongen tot Beernem door een defect voertuig. Op de E19 Breda-Antwerpen, 20 minuten van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland, bijna 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, ook door een defect voertuig. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, een dik kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Ook een dik kwartier op de A12 Antwerpen-Bergen op Zoom, van Ekeren tot Berendrecht door een defect voertuig en tenslotte op de E40 Brussel-Brugge een kwartier van Merelbeke tot Drongen. Op andere plaatsen is het tijdsverlies minder dan een kwartier.
9: De zomer van je leven.
10: Domi Krommen.

Het blijft gewoon een briljant nummer, deze van Fredericks Goldman Jones. En aan ons zak te manquer, een heel goede middag. Op deze bloedhete vrijdag hou ik je gezelschap tot 6 uur vanavond. Met onder andere de zomer van je leven, waar we vandaag weer terugblikken. Ik denk op de zomer van 1974, dat is voor straks hier. En de Spencer Davis Group heb ik straks met Gimme Some Loving en Herman Brood uit Nederland en his Wild Romance. En Saturday Night, dan zal op om op te warmen voor het weekend van morgenavond. En nu een van de disco classics uit de jaren 70. Een plaat die al veel ouder werd, was maar in een disco kleedje werd gegoten. En het werd een grote hit voor Amy Stewart in 1979. Deze Knock on Wood.

0: Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Zeg, de vos.
9: Ja, Lemmis.
8: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
9: Oei, wat doet hij er zo op?
8: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
9: Ja, en?
8: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: de vos Lemmis.
12: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
13: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
14: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
12: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
13: Oh, maar dat is correct.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

En als een duivel uit een doosje waren ze dan plotseling met een dikke hit in 1987. Iets wat niemand had nog zien aankomen. De Bee Gees met You Win Again om 3:05 hier. Mijn Nostalgie Plus met nu een track uit het najaar van 1977. Een classic met een rijke historie. Want het nummer werd in 1974 geschreven voor de Britse band The Zombies. Door Rod Argent, die er destijds hun allereerste hit mee scoorde. 13 jaar later, Santana nam het nog een keertje op en gaf daar een onmiskenbaar sausje van die zomer over. She's Not There, samen met Greg Walker.

met Fleetwood Mac en een track van dat album waar flink wat hits op stonden. Het hebben we natuurlijk over Rumours. Deze Don't Stop Thinking About Tomorrow. Vandaag zetten we de zomer van 1974 centraal hier bij Nostalgie Plus. En zometeen een nummer uit de zomer van 1985. Dat was de zomer waarin Madonna alomtegenwoordig was. Dat was onder andere ook met de film Desperately Seeking Susan. De titelsong daarvan ga ik zo meteen nog een keer op je loslaten. Nu eerst deze van de Walker Brothers, een absolute classic uit 1966. Oh.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie Plus.

0: De zomer van je leven.
1: The Average White Band en Pick Up the Pieces bij Nostalgie Plus. De zomer van 1974, daar werpen we onze blik op. Het was het jaar van de eerste vrouwelijke president ter wereld. In Argentinië overleed president Juan Perón. Zijn echtgenote vicepresident Isabel Perón volgde hem op en werd zo de allereerste vrouwelijke president ter wereld. En er was nog meer politiek nieuws dat jaar. Want Nixon die trad op 9 augustus 1974 onder druk van het Watergate-schandaal af als president van de Verenigde Staten. Hij is tot op de dag van vandaag de enige Amerikaanse president die vrijwillig opstapte. Hij werd opgevolgd door Gerald Ford. En het was ook in juni dan het geval. De allereerste streepjescode werd in een Amerikaanse supermarkt in Ohio voor het eerst gescand aan een kassa. Dat was de zogenaamde UPC. Code. En als je dan afvraagt, werd er voor de eerste keer gescand, dat was een pakje kauwgom van het merk Wrigley's. En wat waren onder andere de zomerhits dat jaar? De discokraker van de zomer was Rock Your Baby van George McGray. We hadden de Rubettes met Sugar Baby Love. ABBA, die de hele zomer nog meedraaide met Waterloo. En ook dit, ja, wat moet je zeggen? Ja, snel te vergeten dingetje stond in de hitparade van Jackbox.

Als ergens begin jaren 90 de zomer gekleurd moest worden door België, dan moesten ze bij de Dinky Toys zijn natuurlijk. Out in the Streets, Shaboom was een van hun grootste hits in het begin van de jaren 90. Zometeen nog Dem en Gloria en nu de vrolijke klanken van The Sweet en Funny Funny.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Een liedje gemaakt voor een Pepsi-reclame die uitgroeide tot een hit. Die ga ik straks voor je draaien. En zometeen al The Village People met In The Navy. Maar nu eerst heeft Frauke het nieuws voor jou van 4 uur. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In de gemeente Balen in de Hoge Venen is vanmiddag een zware natuurbrand uitgebroken. Dat bevestigt het Waalse Natuur en Bos. Het vuur verspreidt zich razendsnel, maar het is moeilijk te bereiken. Er is mogelijk al zo'n 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ze gebruiken drones om de brand te lokaliseren. Ook quads en helikopters van de politie worden ingezet. De burgemeester heeft een provinciaal noodplan geactiveerd. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 gasexplosies in een gebouw. Dat meldt gasnetbeheerder Sibelga. Het zou gaan om 2 werknemers van Sibelga en een brandweerman. Ze kwamen ter plaatse voor een gaslek. Hulpdiensten zoeken nog naar personen die vastzitten in het gebouw. 1 iemand zou in een schacht zijn gevallen en is moeilijk bereikbaar. In totaal werden zo'n 100 mensen geëvacueerd. En het is een dag van veel records. Het is officieel de warmste dag van het jaar. In Ukkel is zo net 35,7 graden gemeten. En het wordt nog wat warmer. Lokaal kan het tot 37 graden worden. Ook het dagrecord sneuvelde al. Het vorige record dateert van 2022. Toen was het zo'n 31,9 graden. En het is ook officieel de 3e hittegolf van het jaar. Het is nu al de 7 dagen warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen 30 graden. Zonnig en snikheet dus tot zo'n 37 graden. Aan zee krijg je wel wat meer verkoeling bij 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag krijgen we mogelijk regen- en onweersbuien. Zondag nog bewolkt, maar wel meestal droog en 28 graden. Volgende week wordt minder warm en bewolkt met temperaturen rond 25 graden.
6: En dat is ook puffen en zweten als je in de file staat. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een half uur van Antwerpen-Noord door een ongeval op de E313 Lumme-Antwerpen een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Brussel-Antwerpen een half uur van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen 20 minuten van Poldervliet tot de Ekerse Steenweg, door een defect voertuig komt dat. Op de E40 Gent-Brugge, 20 minuten van Sint-Denijs-Westrem tot Nevelen. En op de E34 Zeilzaten-Antwerpen een kwartier van Meldselen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op andere plaatsen is het tijdverlies op dit moment minder dan 15 minuten.
8: De zomer van je leven.
9: Domi Kromme.

Een plaatje met een hoog la-la-la gehalte. Het is gemakkelijk mee te zingen. Het begon als een Pepsi commercial. En het groeide uit tot een grote hit voor Andy Williams. En Music to Watch Girls By. Om 4:10 bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven. Met straks Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. Na deze van Leo Sayer. I was trying to

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar ik kom niet, hè.
2: Oeh, hij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
1: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.

Je moet je ogen sluiten en je wordt meteen eigenlijk helemaal in die muziek gezogen. Uit het najaar van 1976 van een classic album dat dezelfde naam droeg. The Year of the Cat van de legendarische Al Stewart. Met overigens niemand minder dan de enige echte Alan Parsons achter de knoppen in de studio.

Een heel herkenbaar beeld. Een vrouw in een strakke spijkerbroek die over straat loopt en iedereen draait zich om. Baby makes her blue jeans talk. Die weet ze wel te dragen, dus Dr. Hook 1982 hier bij Nostalgie Plus. En dit is de Two Man Sounds.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkte?
3: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
8: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: Your Golden Years.
12: Nostalgie.
13: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
14: This is the story of my baker.

0: De zomer van je leven.
1: Met Cliff Richard en ook alweer een verrassingshit uit dat jaar 1987. En Some People hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Met vandaag de zomer van 1974 die we centraal zetten. Dat was de geboorte die zomer van het Heimlich-manoeuvre. Dr. Henry Heimlich die publiceerde in juni van dat jaar voor het eerst zijn techniek om verstikkingsslachtoffers te redden via buikstoten. De zogenaamde Heimlich-manoeuvre. Zijn artikel werd die zomer wereldwijd opgepikt door medische tijdschriften. En Zweden werd op 1 juli 1974 het allereerste land ter wereld dat de nationale wet op de bescherming van de persoonsgegevens van kracht liet worden. Later zouden flink wat landen gaan volgen. En de opvolger van de kever rolde in die zomer voor de eerste keer van de band. In het Duitse Wolfsburg rolde die zomer de allereerste Golf 1 modellen van Volkswagen van de fabrieksketting. Binnen een paar maanden veroverde het hoekige model de Europese wegen en een verving het de iconische kever. En het werd lange tijd de best verkochte auto ieder jaar, de Volkswagen Golf. En Paul McCartney en Wings die brachten een fantastisch album uit in 1974 met daarop de titelsong Band on the Run.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Goedemiddag, zometeen heb ik een plaatje voor je klaarstaan over een waar persoon die tegenwoordig makelaar is in de buurt van Los Angeles. Haar naam was Sharona. Maar eerst is er het nieuws van 5 uur met Vrouwke.
2: Goedemiddag. In Brussel zoeken de hulpdiensten nog naar mensen onder het puin van een gebouw na 2 gasexplosies. Er is daar nog minstens 1 persoon vermist. Zeker 3 anderen raakten gewond. Het gaat om 2 werknemers van gasnetbeheerder Sibelga en een brandweerman. Vanmiddag had een aannemer per ongeluk een gasleiding doorboord. Zo'n 100 mensen werden daarop geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik is een zware natuurbrand uitgebroken. Het vuur verspreidt zich snel en is moeilijk te bereiken. Zo'n 80 hectare natuur is al verwoest. 4 gemeenten in de buurt worden volledig geëvacueerd. Iedereen moet zo snel mogelijk het gebied verlaten. De brandweer is massaal ter plaatse. Ze gebruiken drones en helikopters om de brand te lokaliseren en te bestrijden. De burgemeester heeft een provinciaal noodplan geactiveerd. En de NAVO onderzoekt het drone-incident in het luchtruim van Letland. Eerder vandaag hebben 2 Italiaanse gevechtsvliegtuigen een drone in het Letse luchtruim neergehaald. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïnse drone die door Russische stoorsignalen van zijn koers was afgeweken. Het gebeurt wel vaker dat er drones door het luchtruim van Letland, Polen of Finland vliegen door de oorlog. Nog tot vanavond zonnig. Vannacht krijgen we iets meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 22 graden. Morgen wisselvalliger, afwisselend zon en wolken en er is ook kans op een regen- of onweersbui. Maxima tot 31 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog bij 28 graden. Volgende week iets meer wolken en wat koeler met temperaturen rond 25 graden.
1: En dan geef ik je de plaatsen mee waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. Op de E19 Brussel-Antwerpen, 36 minuten van Mechelen-Zuid tot Reims, door een defect voertuig komt dat. Op de E313 Lummen-Antwerpen, een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E40 Gent-Brugge, een half uur van Sint-Denijs-Westrem tot Beernem. Op de Antwerpse ring richting Gent, een half uur van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland, dik 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. 20 minuten ook op de A12. Bergen op Zoom, Antwerpen, van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Dat komt door een ongeval op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Een dik kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West.
3: De zomer van je leven.
4: Domi Krommen.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Los del Rio, zoek iemand waar je je wagonnetje aan vast kunt haken. Dan zo meteen gaan we de Locomotion nog een keer doen met de originele versie van Little Eva uit de jaren 60. Nu is de winnares van het Songfestival in 1972, Fike Leandros.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Pannenkoeken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

Ja, ze scoorde in de jaren 60 al hit na hit. En wie had kunnen denken dat ze 1982 nog een keertje een wereldhit zou scoren, alhoewel ze er zelf niet helemaal van overtuigd was om dit op te nemen. Maar uiteindelijk werd ze dan toch overtuigd. En het was dan door niemand minder dan de Bee Gees geproduceerd. Die zorgde dan wel dat het een extra laagje kreeg. Heartbreaker van Dionne Warwick uit het najaar van 1982. Mijn Nostalgie Plus. Met straks Mocheradis, RS2 na Johnny Wakelin in Zaire.

Mocedades uit Spanje leverde in 1973 een van de mooiste songfestivalliedjes aller tijden af met deze. Waarmee ze helaas niet wonnen, maar we draaien hem nog altijd na al die jaren natuurlijk hier bij Nostalgie Plus. RS2, straks het ultieme stalking liedje Every Breath You Take van The Police en Michel Delpech neemt je mee terug naar de zomer van 71.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
4: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

0: En nadat het uitkwam, zijn het hele generaties deed meezongen tot op de dag van vandaag. Wedder dat jij ook mee aan het neurien was met Michel Delpech, Pour un fleur.
1: De zomer van je leven.
0: Om 17:30, de zomer van je leven, brengt ons vandaag terug naar de zomer van 1974. Met het trauma van dat jaar. Nederland bereikte de finale van het wereldkampioenschap voetbal in West-Duitsland met fantastisch totaalvoetbal. Oranje kwam in de tweede minuut op voorsprong via een penalty van Johan Neeskens, maar verloor de finale uiteindelijk met 2-1 van West-Duitsland. En 4 jaar later verloren ze opnieuw de finale, dan van het gastland Argentinië. Het was ook het jaar waarop Johan Cruijff bewees dat de wereld aan zijn voeten lag. Hij had tijdens de wedstrijd tegen Zweden zijn beroemde schijnbeweging in petto, die voorgoed de Cruijff-turn zou heten. En ook ons land die mocht meevieren met sportprestaties. Eddy Merckx pakte zijn 5e toerzege in juli 1974. 5 keer, dat was voor de laatste keer dat hij de Ronde van Frankrijk won. En Hot Chocolate had een hit te pakken die zomer met Emma.

Een stem die je duizenden zou herkennen. Die van Chris Rea natuurlijk. En All Summer Long. Straks nog een keertje een cover van The Rolling Stones. Die hebben zich een paar keer in hun carrière gewaagd aan een cover. Eén daarvan was The Harlem Shuffle. Dat was in de jaren 80. Die ga ik zo meteen nog op je loslaten. En Roxy Music met een van hun grootste hits van precies 50 jaar geleden. Love is the Drug. Maak er een fijn weekend van.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Goedenavond. In Brussel is nog minstens één persoon vermist in het gebouw waar vanmiddag twee gasexplosies waren. Het gebeurde vlakbij het Centraal Station. Een aannemer had per ongeluk een gasleiding doorboord. Bij de ontploffing raakten drie mensen gewond. Het gaat om twee werknemers van gasnetbeheerder Sibelga en een brandweerman. Ze wilden het gaslek dichten. Ook de schade in het gebouw is groot. Zo'n 100 mensen werden eerder succesvol geëvacueerd. In de Hoge Venen is al zo'n 80 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Wie op dit moment in de regio is, moet zo snel mogelijk het gebied verlaten. Het vuur verspreidt zich snel en is moeilijk bereikbaar. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ze gebruiken drones en helikopters om de brand te lokaliseren en te bestrijden. Voorlopig is de brand nog niet onder controle. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg ruzie na een feestje waarna de vrouw uit de auto stapte. De man reed eerst weg, maar later keerde hij achteruit en daarbij reed hij de vrouw aan. De man had te veel gedronken. Het gerecht onderzoekt nu of de man haar bewust aanreed of het gaat om een spijtig ongeval. En een domper voor onze landgenoot Justijn Verbomen op het WK paardensport in Aken. Hij grijpt net naast de medaille in de Grand Prix Special. Verbomen en zijn paard Sonic Plus kregen een score van 79,3 voor hun kuur en eindigden daarmee vijfde. Een Engelse pakte met een score van 82,2 punten de wereldtitel. Nog tot vanavond zonnig. Vannacht krijgen we iets meer wolken. Het koelt ook af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. En er is ook kans op een regen- of onweersbui. Maxima tot 31 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog tot zo'n 28 graden.
1: De Soul & Disco Show.

Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee. Of je nu houdt van de 60s. He's so fine.
4: 60s

0: goeie avond. Op het EK zwemmen heeft Roos van Otterdijk goud gebakt op de 100 meter vlinderslag. Ze volgt zichzelf dus op als Europees kampioene. Het had een tijd van 56 seconden en 800ste. Dat is iets trager dan in de halve finale, maar het blijft wel een zeer knappe prestatie. Het is al haar tweede medaille op dit EK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Morgen staat van Otterdijk alweer in de halve finale van de 200 meter wisselslag. Een man van 75 uit Maasmechelen is aangehouden voor de moord op zijn vriendin van 69. Dat meldt het parket van Limburg. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun villa in Maasmechelen. Het parket ging al meteen uit van een verdachte overlijden. De man werd meteen verhoord, maar mocht daarna weer naar huis. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek binnen zijn, werd de man toch terug opgepakt. In Frankrijk komt het verbod op sociale media voor jongeren onder de 15 er toch niet. Want de nieuwe wet is in strijd met de grondwet, dat zegt de Franse Grondwettelijke Raad. Die erkent wel dat de regering minderjarigen moet beschermen tegen sociale media. Maar de nieuwe wet tast de vrijheid van meningsuiting aan. Frankrijk wil de jongeren niet alleen uitsluiten van TikTok en Instagram, maar ook van berichtenapps zoals WhatsApp en Messenger. Het is nu onmogelijk dat het verbod nog ingaat voor de start van het nieuwe schooljaar. En in Bornheim start over enkele uren de dodentocht, ondanks de hitte. Honderden deelnemers wandelen dan zo'n 100 kilometer. De route wordt niet ingekort, want er is een stevig hitteplan. Er zijn extra schaduw- en rustplaatsen, drinkwaterpunten en vernevelaars voorzien. De organisatie roept deelnemers ook op om genoeg te drinken en lichte kledij aan te doen. Nog tot vanavond zonnig. Vannacht krijgen we iets meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 22 graden. Morgen wisselvalliger, afwisselend zon en wolken en er is ook kans op regen of onweersbuien. Maxima tot 31 graden. Zondag vrij zonnig en meestal droog tot zo'n 28 graden. Volgende week iets meer bewolking en wat koeler.
1: De Soul & Disco Show.

0: We zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, jij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: stralende, zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Op vrijdagavond enkel de beste soul- en disco-hits bij Nostalgie Plus. Welkom in de Soul & Disco Show.